droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Wilson

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: are next. Baby, give me tonight. When Hot Dance continues. With a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: ATS Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Turn up the heat.

0: van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Ardens Radio. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: Disco X on.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee. Je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
7: It heals me when I'm broken.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: chasing paradise with you.
1: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
2: Turn up the heat.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat.

0: feeling.
1: Martin Garrix. En zijn grote vriend Ed Sheeran. Repeat It op All Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Mark. Ja, Repeat It was ook gisteravond het geval. Hij flikt het gewoon weer, hè. Lionel Messi in de eindfase van de wedstrijd tegen Engeland. Toch met 1-2 winnen in Atlanta. Wat een zinderende halve finale. Als je voetballiefhebber bent en je hebt de wedstrijd gezien, dan kan je dit absoluut bevestigen. Dat betekent dat Argentinië aanstaande zondag het gaat opnemen in de finale om 9:00 s'avonds tegen Spanje. Ja, en ik vind dat we die beker echt in Europa moeten krijgen, hoor. Ja, ik vind het echt zo Europees ben ik dan ook wel weer als het om deze WK gaat. Goedemorgen. Beetje afkoelen dus komend uur. Na die hete wedstrijd van gisteren doen we met de beste hits voor de beat. Offenbach zometeen. Miles Away. Rehab met Rock My Body. Maar eerst Anima en Ellie Goulding. Dit is Hypnotized.

Still Alive. Ja, Tiësto. Bring Me To Life op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Het wordt 30 graden plus vandaag. Dus goed smeren als je buiten loopt. En veel drinken zorgen wij voor bijpassende muziek. Bliss met Kisses zometeen. Ook Alok en Khalid met Dive Into Me. Maar eerst Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes. Every time.

0: gebeurd. Altijd zij aan zij blijven staan, hè. Het advies van Calvin Harris en Tom Grennan op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Ja, het is donderdag. Zo'n bijna dag. Heb je dat gevoel ook na zo'n serieuze week? Dat je denkt, hé, dat weekend, dat is in aantocht. Ja, leuk als het dan ook een beetje warm is nog. Hè, dan kan je er nog een beetje van genieten. Vandaar UGL zometeen. I'm moving to the sun.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

je net een belofte. Een zonnig weekend. Nou, ik zit net even wat apps te bekijken, wat weer-apps. En eerlijk gezegd, die spreken elkaar behoorlijk tegen. Maar het wordt wel frisser dan afgelopen week. I'm moving to the sun, UGL op Hot Dance Radio. Ja, voor het volgende nummer moet ik even een lijntje met boven leggen.

0: Tommaso op Hot Dance Radio. Daarvoor Born to Love, ja, van Gabri Ponte. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen. In 2025 liet John Summit een hele andere kant van zichzelf zien na festivalhits als Where You Are en Shiver. Hij maakte een track met de Nederlandse zangeres Ines Kappenstein. Zij zorgde voor de vocals op Crystallized.
1: I know why you walked into my world.

DJ Laser op Hot Dance Radio. Onderweg naar het zonnige zuiden. Of wellicht je ene laatste werkdag. Dat zou ook zomaar kunnen. Wat zit er in je inbox? Ben je al een beetje benieuwd? Of heb je stiekem in de file al gekeken? Ja, en staat er een file voor de koffieautomaat? Dat is altijd de vraag. Iedere dag weer. Nou, als je het lief vraagt, mag je misschien een beetje voordringen.

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.
9: Turn up the heat

Goedemorgen, Jaden Boysen en David Guetta met Upside Down. Kom je net op kantoor aan. Als de eerste slechte grap van de dag valt, dan weet je, we zijn begonnen. En je hoort in 5 minuten tijd bij de koffieautomaat veel meer dan in 3 officiële e-mails. Dat is nog eens een goede substitution. Daarom zometeen de Purple Disco Machine. Je hoort ze naar Swedish House Mafia. Dit is Wait So Long.

van Z op Bobbens Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Muziek voor je klaarstaan van Afrojack, ook Bakermat en Lost Frequencies. En heb je het al gehoord? Ja, er is een grote headliner aangekondigd voor de laatste Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Wie het is, hoor je straks. Eerst Crystal en Notion. Dit is The Days.

0: energie voor de rest van de ochtend, hè? Door dit nummer Rivers van Afrojack en Amel. Zometeen gaan we je geest een klein beetje helpen opruimen, zodat je voldoende creativiteit hebt voor de rest van de ochtend. Free Your Mind van Prosper en Clonie staat voor je klaar.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the volume.

Diamond. En dat zonder chemische middelen. Free your mind. Prosper en Kolonie, zo simpel kan het zijn. Ja, en het is aangekondigd. Martin Garrix wordt de headliner van een groot strandfeest rond de laatste Formule 1 op het circuit van Zandvoort deze zomer. Wauw, dat wordt echt te gek, jongens. Het wordt druk.

Prachtige tribute aan het adres van Avicii. Kygo, Forever Yours. Hot Dance Radio. Even de administratie bijwerken. Alesso hadden we nog met Surrender. En ook Oscar Metcay. Samen met Khalid en Nobody. Goedemorgen, de ochtendshow. Deze donderdag. Ja, en heb je misschien wat discussie op kantoor? Kan zijn over hoe hard praat je. Of iemand haalt adem en dat hoor je. Of iemand zit een cracker te eten. Super irritant natuurlijk. Maar de meeste discussie ontstaat over de playlist die gedraaid wordt. Nou, daar hebben we een hele simpele oplossing voor. Namelijk gewoon Hot Dance Radio aanzetten. Ja, voor iedereen de juiste beats en de juiste hits. Zeker weten. David Guetta zometeen met Don't Leave Me Alone. Na Miracle, dit zijn Calvin Harris en Ellie Goulding. When you hold-

Don't Leave Me Alone. Ook al ben je boos en verdrietig. David Guetta en Anne-Marie op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Juli, de drukste maand van het dancejaar. Met onder andere Tomorrowland en Awakenings. En waar nog kaartjes te krijgen zijn, dat hoor je morgen in de Weekend Access in de ochtendshow. Zometeen Cream, Take Control. Maar eerst Sony Vadera en Libyanka. Dit is Let Me Be In Your Arms.

0: are next. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's for both of us. When Hot Dance continues.
1: Hold tight, it's about time. We go unwind, let it all flow. Give me waterfalls.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: What's up everyone, this is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Turn up the heat

want hij staat zo leeg op de hoek van je bureau. Ik heb het ook gedaan. Een beetje koffie doet wonderen zo om 9:55. Mocht je vandaag nog een beoordelingsgesprek hebben, ja, dan moet je je goed voorbereiden. Ik heb straks 5 tips voor je beoordelingsgesprek. Je hoort ze in de loop van dit uur. Hot.

0: Goede beats, zoals we je iedere dag beloven. John Subbett en Ines Lightyears. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. 9:15. Dan weet je, donderdag, tijd voor Bert's Club Classic. Ja, absoluut. Die gaan we niet overslaan. Ik ben van de jaren 90. Robert Miles, Children, Fateless Insomnia. Daar word ik blij van.
1: Ja, voor mij is blij. Is gewoon een grote blij.
0: Energy 52, Café Del Mar, dat soort nummers. Nou, ik heb er even voor je klaarstaan. Ik ga even los zo meteen. En ik zou zeggen, doe hetzelfde. Sta op achter je bureau. En dans mee op Meet Her at the Love Parade. Dit is Da Hool.

grootste dance events van die tijd. Je hoorde Meter at the Love Place van Dahul. Dit is Hot Dance Radio. Zometeen met de Bausa en UGL. Maar eerst Marshmello. Dit is Phoenix.

0: Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Ik heb je beloofd straks 5 tips te geven ter voorbereiding van je beoordelingsgesprek. Maar een van de belangrijkste dingen, kan ik je alvast vertellen, is geloven in jezelf. Daarom zometeen Rehab en Believe.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
5: Dance Radio.
6: Hey, Mufasa. Hmm? Ready to spread your vibes?
7: Spread them well.
6: Well, the world.

Shooting Stars op Hot Dance Radio. Goedemorgen, de ochtendshow. Ik had je 5 tips beloofd. Mocht je de komende dagen nog een beoordelingsgesprek hebben. Nou, daar heb ik ze voor je. De allereerste is oefen een bescheiden trots gezicht. Dus niet te blij kijken, maar ook niet te bescheiden. Een beetje alsof je net gehoord hebt dat je favoriete snackbar open blijft. Maak een lijstje met je prestaties natuurlijk. Ja, want je baas weet niet meer dat jij degene was die bijvoorbeeld de printercrisis van maart heeft opgelost. En je weet dat zelf natuurlijk nog wel. En kom op tijd, 15 minuten te vroeg, oogt gemotiveerd. Misschien wel te gemotiveerd. En 15 minuten te laat oogt alsof je je beoordelingsgesprek niet serieus neemt. En dat wordt dan een ontwikkelpunt. Bereid je antwoorden voor op lastige vragen. En de vraag, waar zie je jezelf over 5 jaar? Ja, als je dan als antwoord geeft, hopelijk op jouw stoel, wordt niet altijd gewaardeerd, hè? Ja, en de laatste is ook belangrijk. Zet je telefoon uit. Niets is ongemakkelijker dan een ringtoon tijdens je gesprek. Behalve

variatie, geen gebrek op dit nummer, hè? Positions. Het is maar net hoe je de titel uitlegt. Striff en ook Adam Port deed nog even mee. Mocht je nog een beetje geld in kas hebben, dan heb ik een leuke bestemming voor je. Want sinds gisteren kan je bieden op een viltstift van astronaut Buzz Aldrin. Dat is de astronaut die ook meeging op de Apollo 11 missie in 1969. Was de tweede man op de maan. Hij gebruikte die stift namelijk om een onderdeel van een raket te repareren, waardoor de eerste maanmissie weer kon

Disco Lines en Tina Schip Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Mark. Ja, de volgende track is voor flexwerkers, thuiswerkers, vroege vogels en snoeskampioenen. Ja, we zijn allemaal mens, dus grote kans dat je er ergens tussen zit. Het is David Guetta.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. So wake me up. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6.
10: Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè.
9: Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag.
10: Of misschien wel het begin van je werkdag.
9: Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag.
10: Hot Dance Radio.

goedemorgen, dit is de ochtendshow. Mocht je zojuist wakker geschrokken zijn en een van je collega's roept, er staat QWERTY op je voorhoofd, dan weet je dat je in slaap bent gevallen op je toetsenbord, speciaal voor jou. James Hype, don't wake me.

Alesso en Nate Smith. Dit is Hot Dance Radio op weg naar de lunch. Dat is het beste nieuws van deze ochtend. Dat dacht ik ook. Hey, soms worden tracks een hit voordat ze officieel uitgebracht zijn. Dat gebeurde Armin van Buuren. Hij draaide het nummer Dream a Little Dream op het Ultra Music Festival 2023. En toen moesten de fans nog 2 jaar wachten voordat hij officieel werd uitgebracht. Dat was op 25 april, 2 jaar later in 2025. Dit zijn Armin van Buuren en Sam Gray.

0: vroeg om die vraag te stellen natuurlijk. Hè? Whatever it turns you on. Axwell op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Zometeen Sonny Federa en Crystal met My Loving.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hot Dance Radio, Sonny Federa en Crystal met My Loving. 21 tot en met 23 augustus aanstaande, de laatste Formule 1 op het circuit van Zandvoort. En we weten inmiddels dat de headliner van het grote strandfeest Martin Garrix is. Dan is er nog één vraag die overblijft. Komt hij alleen of komt hij met Ed Sheeran? Als ze samenkomen, klinkt dat zo. Stay.

zijn in dit weekend. Hey, jij ook? Starlight, The Superman Lovers en One Republic op Hot Dance Radio. En daarvoor Maupi met The Less I Know, The Better. Daar kunnen sommige mensen beter mee omgaan dan anderen natuurlijk. Goedemorgen. Ja, heb je wel eens dat je een track hoort en denkt, hoe heet die? En je hoort hem nog een keer. Dat kan zijn via TikTok, in clubs of op een festival. En dan is het altijd heel fijn, voordat je helemaal gek wordt, dat je weet hoe dat nummer heet. Nou, dat gebeurde ook met Crazy for It van Rampa en Adam Port.

Ja, leg daar meneer. De drop. Dimitri Vegas op Hot Dance Radio. Bijna middag. Zometeen de Full Focus Lunch. En dan om 3:00 Barry Brandt. Met de middag met Barry. En ik laat je in goed gezelschap achter. Met de Sick Individuals. Ja, klinkt een beetje raar misschien. Topic en Zurb ook nog straks. Maar eerst Bring Me To Life van Tiësto. Ik spreek je morgen. 8:00 sharp. Hoi.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat. Turn up the heat.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

0: ATS Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

Goedemiddag, 3 uur geweest. Welkom, Brand in de Middag. Je hoorde Alec en Galit en Dive Into Me. En je hoort de middagshow. Dit is Brand in de Middag. Een mooie samenwerking tussen Bebe Rexha en Faithless. Faithless? Ja, Faithless. Die grote hit in de nieuwe jasje. New Religion, Hot Dance Radio.

0: En Siep, en hij took a pill in Ibiza en de Siep remix. Het origineel is iets minder dancey dan dat je nu klinkt. En dit werd die grote hit. Zometeen Otto Knows, Million Miles en ook de Swedish House Mafia. En Wait So Long hoor je binnen nu in de Partellen.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

0: Hot Dance Radio en de Swedish House Mafia in Wait So Long. Het is, Tomorrowland weekend.
1: Ja,
0: geen vuurwerk tijdens Tomorrowland in verband met de veiligheid. Wel een extreem mooi groot podium en een hele vette line-up. En die line-up, die is ook vet in het weekend tijdens het Hot

Weet je, dat ging al een tijdje de ronde, vooral op social media. En daar werd onwijs goed op gereageerd. Het duurde maar. En uiteindelijk was daar Adam Port en Move. Daarvoor nog Passa en Dirty Cash Money Talks. Oudje van Adventures of Stevie V. Hot Dance Radio, met nu Sigala.

paradise with you. Kygo en One Republic. Het gebeurt wel vaker, hè, dat bandjes toch de kant van de dance kiezen voor een leuk uitstapje. In dit geval is One Republic en Chasing Paradise. Brand in de middag. 3 tot 6, iedere werkdag.

0: Ates Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Hadden en Freddy met Sophia Savoia en Diamond Heart. De volgende Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Welkom bij Hot Dance Radio. Het weerbericht voor de komende week. Het blijft redelijk aan de temperatuur. 24 à 25 graden. Zonnetje, ja, dan zien we iets minder de komende dagen. Iets meer bewolking. Maar het blijft voorlopig wel droog en mooi Nederlands zomerweer. Zometeen Nathan Dahl en Sweet Lies. En dit is James Hype en Waterfalls. Hotel.

0: Met zometeen Marshmallow en Portugal the Man.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dat is met Alesso en Nate Smit en I Like It. Welkom bij de middagshow. Binnenkort kan je ze bewonderen in Tilburg. Daar staan ze in de 013. Portugal the Man. Misschien niet helemaal bekend uit de dancewereld. Nu wel. Samen met Marshmello is dit

Dance Radio, Sick Individuals. En Sunrise, daarvoor nog Dimitri Vegas en Like Mike and Regard and Say My Name. Hot Dance Radio, DAB Plus in Noord-Holland. En download de app voor bijvoorbeeld sturen van berichten.

0: Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

Misschien heeft het wel met weer te maken dat dit zo'n ongelooflijke grote hit geworden is. De Bouwsaan Magnetic, Hot Dance Radio, de luistering naar. Mijn naam is Barry Brandt, iedere werkdag tussen 3 en 6. De middagshow Brandt in de middag, met zometeen Dua Lipa na 6.

0: Dance Radio. Met Chesto en Secrets. Zo direct. Calvin Harris en Rag & Bone. En ook Bakermat ga je horen. Samen met Rani. I Love Life. Te gekke single hoor je straks.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

Hot Dance Radio met Calvin Harris en Bracken Bowman. En Lovers in a Past Life. Als je Bakermat zegt, dan denk je aan die ene plaat met die saxofoon. Maar er is zoveel meer wat Bakermat gemaakt heeft. Onder andere met Rani. I Love Life hoor je nu bij Hot Dance Radio. Get a drum!

brandt in de middag. Hot Dance Radio. Zometeen Komodo van Mauro Picotta over classics gesproken. En je hebt ook van die classics waarvan je denkt, nou, moest daar nou een remix van komen? Was dat toen nou zo'n grote, enorme hit? In dit geval wel. Kylie en Accent. Nu doet Sarah en Misha Miller mee.

0: Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: You know, you could wait until Friday. But why?
8: Why?
9: You are never...
7: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased jazz.

Frankie Rizzardo op Hot Dance Radio Shinjuku hoorde je. Grandpa en de Porter voor staan met ME, Boys Noise, Vincent. Crazy for It en ook Prospa en Clooney waren van de partij. Free Your Mind. Hey, goedenavond. 6 uur geweest, 6:15 geweest. Op donderdag 16 juli 2026. Dit is Hot Dance Radio met de avondshow. Mijn naam is Ralf en ik draai al die fijne hits with the beat voor je. En op donderdag ben ik ook altijd een beetje het voorprogramma. Ja, want zometeen, na 10 uur, de Hot Dance Sessions. En met deze week, Varick Dawn en Route 909. En voor de liefhebbers, dat ben je, ik weet het. Na afloop kun je al die Hot Dance Sessions nog eens terugvinden op de Hot Dance Radio Mixcloud. Nou, jouw donderdagavond is gevuld en ik ga hem gewoon nog wat voller maken hoor. Met Jugal en Alternate, I'm Moving to the Sun. Het is er weer voor. Paul Kalkbrenner komt er zo meteen aan met zijn parachute. Maar eerst Oliver Heldens, Lady.

0: Jack Style en John. Turn the lights off met zometeen A-Lock en Khalid.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Zometeen hier, John Summit en Ines die komen langs. Wish DMC en Bees and Honey komen er ook aan. Maar eerst Sam Veld met Easy Bizu. Into the Stars.

With DMZ, Bees and Honey, Show Me Love. En John Summit en Ines daarvoor met hun Light Years. Ik kan me voorstellen dat je op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt bij Hot Dance Radio. Wat we allemaal doen, wat we nog gaan doen, wat we gaan doen bijvoorbeeld met het Amsterdam Dance Event. Wanneer je welke artiesten kunt horen. Wanneer je speciale mixes kunt volgen. Daarvoor moet je zijn op de site van Hot Dance Radio. HotDanceRadio.nl of op de Hot Dance Radio socials, op TikTok of op Instagram, kun je dat allemaal volgen. En andersom ben ik ook wel benieuwd wat jij aan het doen bent. Hoe breng jij je avond door? Laat het even weten via HotDanceRadio.nl. Stuur een bericht en dan zorg ik voor de soundtrack bij jouw avond. Met Sonny Vordera en Lee Bianca zometeen naar Sigala.

Afrojack, NML, Rivers of Hot Dance Radio, Sonny Vodera en Lee Bianca daarvoor. Let Me Be In Your Arms. Deze plaat is misschien wel een van de meest gecoverde platen aller tijden. Iedereen en zijn moeder heeft hem gezongen. En ook Paro Vekoeva en Anna Naklap deden daaraan mee. Al een jaar of 12 geleden. Dit is Wicked Games nu op Hot Dance Radio. What?

0: Dance Radio. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Turn up the heat.

De Swedish House Mafia. Hoor je op je radio op deze donderdagavond. 7 uur geweest. Wait so long. Daarvoor nog Galantis en Lucas en Steve en Alien hoorde je. Waar je niet zo lang op te wachten is Tiësto. Want die komt er zo meteen aan met zijn all-nighter. Naar Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: En Quap Signals, de Hot Dance Radio. En aan de andere kant, even kijken, ja. Ik zie hem al staan. Jaden Boysen komt eraan.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Zurb en Tidal Assign. Samen met de Wiz Khalifa, Location, Alesso en One Republic daarvoor. In Your Eyes. Ken jij The Good Man nog? Die scoorde een hit, Give It Up. Die werd gesampled weer door Simply Red, Fairgrounds. Die groep die is bekend onder een aantal verschillende namen. Palais d'Alarm, Moving Through Your System. Allemaal liedjes van diezelfde groep. En diezelfde groep die ken je misschien als Chocolate Puma. Ze komen gewoon uit Nederland. En je hoort ze nu met Always Info.

0: The Beat. ATS Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

Fisher. Prima voor een donderdagavond op Hot Dance Radio. Je hoorde Stay. 8 uur geweest in de avondje met Ralf. Dat ben ik. Ik draai de hit with the beat. Timmy Trumpet bijvoorbeeld zometeen. Stay Mine. En ook Topic en Becky G komen eraan met hun Sorry Pap.

Het is de Hot Dance Radio. Met allemaal fijne tracks. Sam Veld, MC4D, Fize en Alloy Black zometeen. Hey Son. Tove Lo komt eraan met hun Stay High. Maar eerst de Baza. Dit is Lose Myself.

0: Heelke Klein in de Joris Voorn remix. Ja, dat is de goede uitspraak. Transmission op Hot Dance Radio. Ik kan die plaat wel vaker horen. Zoals Martin Garrix en Ed Sheeran zouden zeggen. Repeat it.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Paradise with you. Kygo en One Republic, Chasing Paradise. Het is een donderdagavond, een heerlijke warme donderdagavond op Hot Dance Radio. Met zometeen om 10 uur de Hot Dance Sessions. Met vandaag Paragon en Route 909. Alle reden om te blijven luisteren naar Hot Dance Radio. Nog meer redenen? Max Tyler en Vintage Gold. Zometeen naar The Magician. Dit is Sunlight.

Max Tyler, Vintage Culture en L.I. Love op Hot Dance Radio. Freaky One, The Magician en Years and Years daarvoor uit 2014. You Heard the Sunlight. Yeah, that's that freaky one. En nu Alesso en Becky Hill. Standing

0: Ates Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: What's up everyone, this is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance Radio.
6: Don't nobody else make me feel like...

0: is jouw donderdagavond? Dat wil ik weten van je.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En dat kun je laten weten via hotdanceradio.nl. Het is namelijk de avondshow en ik draai graag de muziek die bij jouw avond past. Misschien was dat wel Oscar met Kay en Khalid, Nobody. Misschien is dat Medusa en The Good Boys, Piece of Your Heart of Shimza met Fire Fire. Die ga je allemaal horen zometeen. Maar misschien is het wel wat anders. En dan laat je dat weten via hotdanceradio.nl en dan hoor je er misschien zometeen wel voorbij komen. Zonder suggestie, maar volledig zelf uitgekozen. Dimitri VK

0: hoor je elke zaterdagavond om 8 uur met de Purple Disco Tales op diezelfde zender. Zometeen lekker knallen met another.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the

0: Galantis en Mr. Props. Fate op Hot Hand Radio. Het was een beetje vreemd. Ik zag hem aan het begin van het festivalseizoen nog niet aankomen. Moby op Bospop. Festival in Weert. Heel veel rock, blues, classic rock, een beetje indie. En Moby is natuurlijk meer van het raven en de dance. Maar dat ging eigenlijk prima samen. Het was ook een beetje gek. Hij was de headliner, of toch niet. Hij stond namelijk samen op het affiche met ZZ Top. Die rockers uit Texas die waren al eerder bij Bospop in Weert. En dit keer mochten ze de tent stage afsluiten. Terwijl Moby daarna de eer had om vanaf het hoofdpodium iedereen een beetje dansend naar huis te sturen. En dat ging best goed. Dat was best een succes. Ik zeg Moby op meer festivals in Nederland in 2027. Laten we dat afspreken. Om hem een beetje over te halen draai ik hem gewoon op Hot Dance Radio. Why does my heart?
1: Why does

Calvin Harris, Ellie Goulding, Free op Hot Dance Radio met Dior en daarvoor van MK en Crystal. Het is donderdag, dus zometeen de sessions, de Hot Dance Sessions. Na Seth en Foxes, dit is Clarity. Veel plezier met de sessions zometeen. Fijne donderdag.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
8: Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hey, heb je maar hier brand weer? Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

Tonight, we don't just listen, we feel.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. With a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Hi, hi, hi. Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.